0: Meer meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.
2: Monitor al my gevoelens, as ek dit met jou deel.

vanaf gekruip op zoek naar die baas. Die wende en die pannen het verkeerd omgewaai. Die zwaak is het verdwaal en het omgedraai. Want je het huis toe gegaan om nu weer terug te komen. Wat maak ik nou, o lieve zoon?

deze jij. Je schudde je kop en jij kijk voor mij. En je lacht voor mij. En je zei voor mij, maar kom zit hier langs mij. Je schuif even op en als er lucht om je kop. Je zei kijk op.

0: toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werkt. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5.
1: Goeiemôre almal, dit is tyd vir sportnuus en ons begin met die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ongelukkig die einde van die pad vir Suid-Afrika, Bafana, wat in die ronde van 32 teen Kanada verloor het. Die eindtelling 1-0, maar nog steeds baie om oor trots te wees met Suid-Afrika wat die verste gevorder het in die geskiedenis van ons sokker by 'n Wêreldbeker toernooi. Geen verrassing om te sien dat van die africhters ook bedank, nadat hulle onderskeie spanne uitgeval het nie. Steve Clark het bedank as die hoofafrigter van Skotland en Suid-Koreaanse africhter Myeon Bong Hong het ook weggestap van sy posisie. Hulle was in dieselfde groep as Suid-Afrika gewees. Formule 1 nuus vanuit Oostenryk, ronde nummer 8 het behoort aan Mercedes. Red Bull was tussen die twee Mercedes manne wat 1 en 3 klaar gemaak het. George Russell met die oorwinning, Max Verstappen tweede en Kimi Antonelli in die derde posisie. Antonelli sit heel bo aan die punteleer met 171, gevolg deur George Russell

in silence for vrede. En ik worstel met die engel en die nacht zijn zwartste neer. Vraag Jezus voor genade en het heil van jou die erin steekt.

0: En ek ben terug in tyd saam met Wheatus en Teenage Dirtbag, wat hy nog daar is.
1: Het vat ons bykie terug in die tyd los.
0: Ja, goed. Maar daarmee gaan ons jou los vir vandag. Jy met die heerlijke, fantastische dag. He. Los jou vir die afskopspan. Hulle is aan die beurt van 7 uur af. Morgenochtend, dan doen ons dit alles weer een keer vir jou van vooraf. Net hier in die BOK breakfast. En ons gaan jou veilig met die werk kry. En ons gaan sorg dat jy morgen veilig is op die paaie. Baie groot dag morgen, hopelijk gaan dinge baie anders uitdra as wat ons denk en hopelijk gaan sanity prevail.
1: Hopelijk is ons grootste probleem morgenochtend dat ons gaan koud kry.
0: Yes. So, jy met eerlijke dag hee, lekker dag vir jou en vir jou ook Marius, al sien jy morgenochtend. Selle tyd, selle plek, 5 tot 7, net hier op Bokradio. Speel uit met die dogters van twee baie bekende ouwens. Dis Wilson en Phillips en hulle speel uit met Release Me. Jy met een lekker dag hee. Bye!

Dit is nou 8:00 in die nuus. Kenners waarsku teen die wettiging van teen-migrante groepe en 33 mense lewend uit puin gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur.

Arie Louise van Wyk en Bobby van die Hartveld, shut up. En soon my, dit is Bolk Radio 25 minute voor 3.

live. Yes. Vir jou hier op Bokradio. Dit is 10 minute na 3. Goeiemiddag.

6.3 nummer 1 op die ambtelijke Bokradio Top 20. Christijn met Ek Kom Jou Haal. 18 minuten voor 4 die ambtelijke Bokradio Top 20 elke zaterdag met Jaco de Villiers.

0: Skipper in The Crown.
1: Tijd voor naden.
0: Heet jij al jouw kaartjes? Heet jij al jouw zitplek? Als jij zaterdag gewoon zo met ons komt, verjaarsdag vieren in Northumberlandstraat, dat jij een lekker afslag krijgt. Elke makker werd weggestapt met kaartjes.
1: Ata.
0: Worry, wat een absolute lekker ou is die man. Hij uitgekomen in koeivel. Wat noemen mensen dit? Amper sê ek chopsticks.
1: Oh my word. Voluit gegaan.
0: Ja, met een koeivel onderbaaikie, een lekker ou kippie op zijn kop. Een tierlijke cowboy uit.
1: Dit is hoe je dit moet doen.
0: En een vadoek om zijn nek. Als een bandana. Dat was eister. Maar voor nou is Chris slimmer als Natasha. Mm-hmm. Want het komt bij biologie. Meer specifiek die benen en die menselijke lichaam. Nou, ons brand om te hoor, krijg Chris die punt oor sy oor.
1: So, Chris, jy doen kry die punt. Oor is, ek het gaan oplees, ek het nou geleer dat die stubiel, wat die woord is wat hy gesê het, die Afrikaans is vir die steppies, wat ek het dit as gehad het.
0: Gestem as die nummer 1 ding wat ek eerste gaan vergeet wanneer ek hier by die deur inloop.
2: Maar dis ook nie elke dag dat iemand, een luisteraar vooral, vir ons quizmaster, iets leer nie. Mm-hmm. Wel gedaan, Chris.
0: Leer dan vir my extra punt gee daarvoor.
2: Nee. Ek dink persoonlijk, kom nou.
1: Nee.
0: Ek dink ons het genoeg voor.
1: Hy het 'n halve punt gekry en dit was vrygewig.
2: Okay. Hulle kan nie sê ek het nie probeer nie, Chris.
0: Hoe het Natasha gedoen?
3: Okay, vraag 1.
4: Ja.
3: Begin makkelijk.
4: Okay.
3: Wat is die langste been in die menselijke lichaam?
4: Femur.
3: Hoeveel metatarsals is daar in die menselijke lichaam?
4: Okay, jou metatarsals is jou voeten. So ek wil amper sê, nie 33 nie. Nee. Jou metatarsals is jou voeten. Jou tarsus is soos met die karpals.
1: Die ontlede.
4: Is jou vingers, tarsals.
0: Sit ons aan line dance.
4: Nee, 15.
3: Final answer?
4: 15.
3: Okay, vraag 3. In wat deel van die lichaam kan jy die scapioid vind?
4: Die scapioid?
3: Ja.
4: Scapoid?
3: Okay.
4: Ja, scapoid is niet jou elleboog.
0: Is dit?
1: Nee, dat is niet.
4: Nee, dit is jou scapula. Scapoid elleboog? Nee.
0: Ek het klop nie vergeet wat het was.
1: In jou pols.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat is eigenlijk die enigste, want elke derde of vierde woord nie weet wat hulle sê. Scapoid.
4: Dit is so sarkel, ek kan alles anders voel. Nee,
3: scapoid.
4: Okay, ons laat hem eerst weg.
3: So, hoeveel
4: werwels
3: is in die menselijke
4: rugwervel
3: by
4: gewoonte? Nee, daar is een trick question, want jy 33 rugwervels, so 33 woord, maar een bal wat dokter Strij is of 260 bene om hulle gehoor is op 300 bene op al ouwe, maar jou werwels is 33.
0: Ek weet nie wie om te glo nie.
3: Wat vind jy?
1: Het is 33.
3: Tussen die femur en die tibia. Wat been, ek denk is een been of is
0: jy moet al na die tyd sê of sy reg is of nie.
1: Ek sal
0: ons gaan nie weet.
3: Die been in die oor is die kleinste been in die menslike
4: lichaam. Wat is stapels?
1: Sy het omraag. Hoeveel
3: ribbes het die gemiddelde volwassene?
0: Nou te laat.
4: Wat vast is of los is?
3: Ek weet nie allemaal.
4: Jy het vast en dan sal los wat draai.
3: Allemaal, ja. Wat het been vorm die boonste deel van die arm tussen die skouer en die elleboog?
4: Humerus.
1: Dit is die humerus.
3: Wat het been van die onderbeen? Wat het been van die onderbeen dra die meeste van jou lichaamsgewig wanneer jy staan? En dan vraag 10, hoeveel bene het een volwassene?
4: 206.
3: Mooi, dit beteken.
0: Wat beteken dit?
1: Natasha het 8
0: uit 10.
2: Well done.
0: Goeie hel. was ek uit ons uit.
2: Die boksspan staan nog.
1: Ja, die boksspan staan. En ek moet sê, ek het gestres met die quiz. Asof ek het self gedoen het, en ek weet nie hoekom nie.
0: Ja, wel, jy moes sê of hulle reg was of nie. Uh-huh. Kijk, so 8 punte, teenoor
1: 6.5.
0: Chrissa, goeie poging.
1: Dit is 1.5 af, it's not bad.
2: Absoluut goed.
0: En dit is moontlik 'n wen posisie. Mm-hmm. So well done, my chum, well done. Kan jy môre daai gaping kan 'n bietjie kleiner maak of kan jy dalk een van die boksspanlede klop en wys jy is die persoon wat dit kan doen, wat slimmer is as die boksspan. Jesus, ek kan nie wag vir daai dag nie.
2: Ek hoop het gebeur selfs, want ek wil, ons het nie meer so baie lang hoor nie.
1: Die ding is, ons is boklede nou, jy wil nie nou die een wees wat die span teleerstel nie.
2: Dis waar.
1: Dis die groot
2: dit
1: probleem.
2: Is waar.
0: Ek denk ek gaan my naam van die lijst af hou. Maar spel op stil, ons gaan nou vir jou aan op die lijn kry. Stok een klein bykie laat, maar jou sport is aan die kom.

0: We'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so be nie.

Major Tom. En hy vat ons binne in die tweede uur. Vanavond maandag, die laaste maandag, die maand van jeug, jeugmaand. En ook juni. Julie is nou om die draai. Een lekker goeie naam, my naam is Brent Wijn de Wet. Die aand skof, ek hier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Tweede uur, waar jy opgewonde soos altyd. Dit is natuurlijk jou lekker speeliekie hier, 15 minuten oor 8. Op een maandag ken jy Suid-Afrika speeliekie morgen aan Vetkoekpaleis. Op een woensdag is dit, kom ons toer die wereld. So ja, nie, bly ingeskakel, wat wen jy soos altyd? Jy wen een lekker wijnproe vir twee mense. So ek is baie opgewonde en kom ons kyk, wie gaan die wenner vanavond wees? Die persoon met die vinnigste vingers soos altyd. Ja, toe, baie lekker muziek wat kom in die heel... In die tweede uur, ek waag hier vir my bok, luisteraars, collega's, ek sien hier, wie is hier? Stem, Etienne, ja, Wimpy, Louie, Lelou, Zian, allemaal is hier, en Stefan, na sy, goeienavond manne, allemaal daar so voor die deur. Nou ja, toe, lekker muziek wat kom nou net vir jou, hier gaan ons, ons vat lekker vir Jonk, tuimeltrein om hier die tweede uur mee te begin. Soos altyd, een lekker goeienavond, daar sy.

Dit is Vosklo met Reen net hier op Bok Radio, Bok TV. A lekker maandag die 29ste juni 2026. Dr. Victor en Roster Rebels op pad met Chain and Scandal.

0: dan zal het regen. En ek is absoluut alleen.
1: Wereldwijd op okradio.co.za.

van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

Jij was beautiful, een balfordwees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief van jou. En ek en jij het op grafden, op treinen, op voort verlei einde. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jou man, bouw computer en een lust. En last winter, you try to cut above your wrist. En nou schrijf jij van

muoi, muoi, bascio word walk, tarbagliamento, sigaretta rock, and all my sweet, sweet dana for my set, tarbaglia sweet, sweet, the my arms lay. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

quite been vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gesig gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my lucht.